0: हर काम के लिए, हर अफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफरतेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9 6 5 3 2 7 47। Of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalet ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ke zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
5: In Den Haag gaan de parlementaire coronavoeren vandaag verder. Dit keer worden voormalig onderwijsminister Arie Slob en Nienke Luyks, zij is de oud-voorzitter van Scholierenbond Lax, ondervraagd. Uit onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid van 68% het belangrijk vindt dat het parlement een uitgebreid rapport over de coronaperiode opstelt, terwijl 29% het juist minder belangrijk vindt. Het land komt vandaag vrijwel helemaal stil te liggen door code rood. Veel scholen houden de deuren gesloten en evenementen zijn afgeblazen. Het is de allereerste keer dat het Weerinstituut deze zwaarste waarschuwing uitdoet vanwege de hitte. Het advies is om vandaag uit de zon te blijven, lichamelijke inspanning te beperken en genoeg te drinken. Tegelijkertijd vraagt drinkwaterbedrijf Vitens om juist nu extra zuinig te zijn met water. Huishoudens die de aansturing van een thuisbatterij, warmtepomp of laadpaal overlaten aan hun energieleverancier om netcongestie tegen te gaan, krijgen daar voortaan een vergoeding voor. Dit kan honderden euro's per jaar opleveren. Vorig jaar startte een aantal netbeheerders een proef om te testen of het slim aan- of uitzetten van deze apparaten helpt om de overbelasting van het stroomnet te voorkomen. De netbeheerders laten nu weten dat deze proef is geslaagd. En koning Charles gaat na de renovatie van Buckingham Palace volgend jaar niet in het paleis wonen. Hiermee stopt een traditie van bijna 200 jaar waarin het monument de hoofdwoning van de Britse vorst was. Buckingham Palace blijft wel gewoon fungeren als het hoofdkwartier van de monarchie. Het weer nog, na een nacht waarin de temperatuur in het zuiden niet onder de 20 tot 25 graden terecht kwam, wordt het vandaag opnieuw heet. In het zuidoosten zou het lokaal zelfs eens 40 graden kunnen worden. En later op de dag kan ook ergens wel een onweersbui vallen. Ook in het weekend blijft het tropisch warm, vooral zaterdag, waarbij de kans op onweer steeds groter wordt. Verkoeling is in zicht en dat is na het weekend.
3: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
6: Dit is Fahon Hindustani Radio. Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.

रब करे कि तुझको भी प्यार हो जाए, मुझसे शादी करोगे? जी, फिल्म का नाम है मुझसे शादी करोगे। अलका याग्निक और उदित नारायण जी हमको सुना दी। Als je met heel je hart steeds voor een ander klaar staat, dan heb je zeker begrepen waar het in het leven echt om gaat. Niet om rijkdom of om macht, maar om liefde en samenleven. Om zomaar wat warmte vanuit je hart aan een ander geven. Nee, het leven draait niet om uiterlijk, niet om spullen, maar om elk hartje, groot of klein, gevuld met warmte en liefde. Als ik zeg dat ik van je hou, zeg ik dat niet zomaar. Ik zeg het om je te laten herinneren dat jij het beste bent wat mij is overkomen. Je mooie ogen, je lieve lach, dat is de helft waarvoor ik je zo graag mag. Maar de andere helft waar ik zoveel van hou, is dat lieve karakter van jou.

Gezondheid is de grootste schat. Gezondheid is de grootste schat die je in het leven bezitten kan. Het is waar. Het is waar je zuinig op moet zijn. En je hebt er nooit voldoende van. Gezondheid is voor iedereen van het allergrootste belang. Daar kan niks anders tegen op. En het is van waarde, levenslang. Het is ook datgene waar je nu geen enkel gok mee kan wagen. Dus pas op jezelf en op elkaar. Maar zal ik niet van je vragen. Meer zal ik niet van je vragen.

0: पल तरसते थे, जिस पल के लिए वो पल भी आया, वो पल भी आया कुछ पल के लिए। सोचा सोचा उस पल को रोक लूं, सोचा उस पल को रोक लूं हर पल के लिए, पर वो पल भी ना रुका एक पल के लिए।
1: Adverteer nu bij Vahon Hindoestani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
2: Dit is het Vahon Hindoestani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
3: Vanaf woensdag 1 juli gaat het elektriciteitsnet in heel Brabant op slot. Netbeheerder Enexis laat weten dat vanaf die datum ook alle nieuwe aanvragen van kleinverbruikers, zoals voor nieuwbouwprojecten en meterkastuitbreidingen, in de hele provincie op een wachtlijst belanden. Eerder moesten zware aansluitingen voor onder meer bedrijven al op een beurt wachten. De netcongestiekaart van Brabant, die laat zien waar het stroomnet vol is, kleurt op dit moment al bijna volledig rood. In Den Haag gaan de parlementaire coronavoeren vandaag verder. Dit keer worden voormalig onderwijsminister Arie Slob en Nienke Luyks, zij is de oud-voorzitter van Scholierenbond Laks, ondervraagd. Uit onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid van 68% het belangrijk vindt dat het parlement een uitgebreid rapport over de coronaperiode opstelt, terwijl 29% dit juist minder belangrijk vindt. Het land komt vandaag vrijwel helemaal stil te liggen door code rood. Veel scholen houden de deuren gesloten en evenementen zijn afgeblazen. Het is de allereerste keer dat het Weerinstituut deze zwaarste waarschuwing uitdoet vanwege de hitte. Het advies is om vandaag uit de zon te blijven, lichamelijke inspanning te beperken en genoeg te drinken. En het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen wordt vanwege de extreme temperaturen vroegtijdig stopgezet. Alle bezoekers zijn om middernacht op de hoogte gebracht en moeten de camping in de loop van vandaag verlaten. De organisatie wil hiermee geen onnodige risico's nemen voor het welzijn van iedereen. Het weer nog, na een nacht waarin de temperatuur in het zuiden niet onder de 20 tot 25 graden terecht kwam, wordt het vandaag opnieuw heet. In het zuidoosten zou het lokaal zelfs eens 40 graden kunnen worden. En later op de dag kan ook ergens wel een onweersbui vallen. Ook in het weekend blijft het tropisch warm, vooral zaterdag, waarbij de kans op onweer steeds groter wordt. Verkoeling is in zicht en dat is na het weekend.
2: En tot zover het nieuws op Vahon Hindoestani Radio.
1: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Vahon Hindoestani Radio.
4: Nieuw. DAB Plus Radio. Sunate hain saaf aur spasht awaaz. Digital audio broadcasting ki raaz. Aap bhi le DAB Plus Radio aur dur dur tak desh ke kone kone mein sune. Vahon Hindoestani Radio ki vaani. Digital audio broadcasting. Akash Bani.

0: बस हंसते गाते ये हम आगे ही बढ़ते हैं।
1: हर काम के लिए, हर अफरतेंसी के लिए मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफरतेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07537 2347। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247. Miss Indian Beauty Pageant 2026 op zaterdag 27 juni 2026. Vindt in Almere de spectaculaire finale plaats van de 3e editie van de Miss Indian Beauty Pageant Nederland. Een unieke avond van glamour, cultuur, entertainment en talent. Speciaal voor de Indiaanse en Hindoestaanse gemeenschap in Nederland. Miss Indian Beauty Pageant is de officiële Nederlandse partner in de selectie van de wereldberoemde Miss Indian Worldwide. Tijdens deze spectaculaire finale strijden de finalisten in de categorieën Miss en Mister en felbegeerde kroon en de kans op de Nederlandse internationale vertegenwoordiger op het wereldpodium. De finale vindt plaats op zaterdag 27 juni 2026 om de 1500 uur tot 2100 uur in het Oostvaarden College in Almere. Verwachten! Van vol indrukwekkende Bollywood entertainment, culturele trots en een onvergetelijke show voor de jong en oud. Koop een ticket, koop je ticket dan bij je tickets via mibb.nl. Ticketen. Miss Indian Beauty Pageant 2026 waar schoon het talent, cultuur en samenkomen.
2: अधिवक्ता कंतोर आनंद राम सूद वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Afgelopen nacht ontstond er onrust op Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. De vlam sloeg in de pan toen bleek dat het festival vanwege de hitte wordt stopgezet. Bezoekers probeerden hekken te forceren en vernielden spullen, waarna de politie moest ingrijpen. Rond middernacht kregen de aanwezigen te horen dat het evenement is beëindigd. Bezoekers moeten voor 6 uur vanavond het terrein verlaten. Voor hen worden panelbussen ingezet. Vanaf woensdag 1 juli gaat het elektriciteitsnet in heel Brabant op slot. Netbeheerder Enexis laat weten dat vanaf die datum ook alle nieuwe aanvragen van kleinverbruikers, zoals voor nieuwbouwprojecten en meterkastuitbreidingen, in de hele provincie op een wachtlijst belanden. Eerder moesten zware aansluitingen voor onder meer bedrijven al op hun beurt wachten. De netcongestiekaart van Brabant, die laat zien waar het stroomnet vol is, kleurt op dit moment al bijna volledig rood. Het dodental na de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 235.
6: De Amerikaanse geologische dienst waarschuwt dat het aantal doden zelfs kan oplopen tot 10.000 of misschien wel 100.000. Het gaat om de zwaarste aardbeving in het land in meer dan 100 jaar. En de camper die al een week vaststond in het Drentse natuurgebied Gollowerveen is weggesleept. Volgens RTV Drenthe is het de eigenaar uiteindelijk zelf gelukt om het voertuig weg te rijden. De camper zakte vorige week vrijdag door een houten vlonderpad dat eigenlijk alleen voor fietsers en wandelaars is bedoeld. De bestuurder had een verkeerde afslag genomen, waarna de planken braken onder het gewicht van het zware voertuig. Het weer nog, na een nacht waarin de temperatuur in het zuiden niet onder de 20 tot 25 graden terecht kwam, wordt het vandaag opnieuw heet. In het zuidoosten zou het lokaal zelfs eens 40 graden kunnen worden. En later op de dag kan ook ergens wel een onweersbui vallen. Ook in het weekend blijft het tropisch warm, vooral zaterdag, waarbij de kans op onweer steeds groter wordt. Verkoeling is in zicht en dat is na het weekend.
5: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
7: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.

0: Home Hindustani Radio.
1: Miss Indian Beauty Pageant 2026 op zaterdag 27 juni 2026 vindt in Almere de spectaculaire finale plaats van de derde editie van de Miss Indian Beauty Pageant Nederland. Een unieke avond voor glamour, cultuur, entertainment en talent. Speciaal voor de Indiaanse en Hindoestaanse gemeenschap in Nederland. Miss Indian Beauty Pageant is de officiële Nederlandse partner in de selectie van de wereldberoemde Miss Indian Worldwide. Tijdens deze spectaculaire finale strijden de finalisten in de categorieën Miss en Mister en felbegeerde kroon en de kans op de Nederlandse internationale vertegenwoordigen op het wereldpodium. De finale vindt plaats op zaterdag 27 juni 2026 om de 1500 uur tot 2100 uur in het Oostvaarden College in Almere. Verwachten! Van vol indrukwekkende Hollywood entertainment, culturele trots en een onvergetelijke show voor de jong en oud. Koop een ticket, koop je ticket dan bij je tickets via mibb.nl ticket. Miss Indian Beauty Pageant 2026 was schoon het talent, cultuur en samenkomen.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
3: Vanwege de hitte en code rood bezorgt PostNL vandaag geen post- en brievenbuspakjes in de provincies waar code rood geldt. Omdat postbezorgers vooral te voet of op de fiets werken, is besloten de bezorging daar stil te leggen om hun gezondheid te beschermen. Rouwpost en medische post worden wel gewoon bezorgd. De man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in Magdeburg is in Duitsland veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Bij de aanslag vielen destijds 6 doden en honderden gewonden. Vanwege de enorme omvang van de zaak werd er bij Magdeburg een grote tijdelijke rechtszaal gebouwd, zodat honderden slachtoffers, nabestaanden en geïnteresseerden het proces konden bijwonen. In Den Haag gaan de parlementaire coronavoeren vandaag verder. Dit keer worden voormalig onderwijsminister Arie Slob en Nienke Luyks, zij is de oud-voorzitter van Scholierenbond Laks, ondervraagd. Uit onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid van 68% het belangrijk vindt dat het parlement een uitgebreid rapport over de coronaperiode opstelt, terwijl 29% dit juist minder belangrijk vindt. En de camper die al een week vaststond in het Drentse natuurgebied Gollebaveen is weggesleept. Volgens RTV Drenthe is het de eigenaar uiteindelijk zelf gelukt om het voertuig weg te rijden. De camper zakte vorige week vrijdag door een houten vlonderpad dat eigenlijk alleen voor fietsers en wandelaars is bedoeld. De bestuurder had een verkeerde afslag genomen, waarna de planken braken onder het gewicht van het zware voertuig. Het weer nog. Vandaag geldt in een groot deel van het land een weeralarm in verband met de hitte. In het zuidoosten kan het lokaal 40 graden worden en ook morgen is het snikheet met in de avond vanuit het zuiden kans op stevige onweersbuien. Volgende week is het weer afgekoeld.
2: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Harikam kilié, har advertentie kilié, maut kisamachar, far maishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक op telefoon nummer 073-65-22-47. Meer info www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 073-65-22.

0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio. En bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: Een man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in Maartenburg heeft in Duitsland een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. De man werd vervolgd voor de moord op 6 mensen en 338 pogingen tot moord. De overleden slachtoffers zijn een jongetje van 9 en 5 vrouwen. In België zijn de verdachten geïdentificeerd van de explosie bij een synagoge in Luik in maart dit jaar. De politie maakte dat via X bekend nadat 7 arrestaties waren verricht. Het federaal parket wil in het belang van het onderzoek verder geen details vrijgeven. In Frankrijk zijn, sinds het steeds warmer werd vanaf 18 juni, al 55 mensen verdronken. Dat zei de minister van Sport, Ferrari, vandaag. Het gaat vooral om jonge mensen die verkoeling zochten door op plekken te gaan zwemmen waar normaal niet wordt gezwommen en het gevaarlijk is. De Utrechtse amateurvoetbalclub USV Hercules bevestigt dat de oudspeler Mats Schotenberg gisteren is overleden. Hij werd door een boot aangevaren toen hij aan het zwemmen was bij de Mokerplas in het noorden van Limburg. Hercules noemt Schotenberg een held en wenst zijn nabestaanden alle kracht dit verlies te dragen. Mats Schotenberg is 28 jaar oud geworden. En dan het weer. Vanmiddag schijnt overal de zon. Bij een zwakke zuidelijke wind ligt de temperatuur tussen de 30 graden op de Wadden en 40 in het zuidoosten. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.

0: Ik ben al zo lang samen met dezelfde frisdrank.
1: Ja, dosto, Indian Rum Shop abhi aapne suna.
2: हर काम के लिए हर अफर्टेंसी के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07 3652 47। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
3: Advocatenkantoor aan het Ram Zoet Wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
4: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden. Jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
3: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
5: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
3: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet.
6: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
7: Het aantal schepen dat door de straat van Hormuz vaart is verder opgelopen. Sinds dinsdag is er een evacuatieplan in werking om schepen na maanden veilig uit de Persische Golf te krijgen. Het begeleiden van schepen is gisteravond stilgelegd na een aanval op een schip. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Een man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in Maartenburg heeft in Duitsland een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. De man werd vervolgd voor de moord op 6 mensen en 338 pogingen tot moord. De overleden slachtoffers zijn een jongetje van 9 en 5 vrouwen. In België zijn de verdachten geïdentificeerd van de explosie bij een synagoge in Luik in maart dit jaar. De politie maakte dat via X bekend nadat 7 arrestaties waren verricht. Het federaal parket wil in het belang van het onderzoek verder geen details vrijgeven. In Frankrijk zijn, sinds het steeds warmer werd vanaf 18 juni, al 55 mensen verdronken. Dat zei de minister van Sport, Ferrari, vandaag. Het gaat vooral om jonge mensen die verkoeling zochten door op plekken te gaan zwemmen waar normaal niet wordt gezwommen en het gevaarlijk is. En dan het weer. Vanmiddag schijnt overal de zon. Bij een zwakke zuidelijke wind ligt de temperatuur tussen de 30 graden op de Wadden en 40 in het zuidoosten. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden.
6: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
8: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.

0: beste Bollywood hits van toen en nu. Bij Vahon Hindustani Radio.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: 50 tot 60 asielzoekers wachten tijdens de extreme hitte van vandaag buiten op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel op een opvangplek. Dat meldt het Rode Kruis. De situatie is onverantwoord. Dit kan zo niet langer, zegt een woordvoerder. Het aantal schepen dat door de straat van Hormuz vaart is verder opgelopen. Sinds dinsdag is er een evacuatieplan in werking om schepen na maanden veilig uit de Persische Golf te krijgen. Het begeleiden van schepen is gisteravond stilgelegd na een aanval op een schip. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Een man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in Maartenburg heeft in Duitsland een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. De man werd vervolgd voor de moord op 6 mensen en 338 pogingen tot moord. De overleden slachtoffers zijn een jongetje van 9 en 5 vrouwen. In België zijn de verdachten geïdentificeerd van de explosie bij een synagoge in Luik in maart dit jaar. De politie maakte dat via X bekend nadat 7 arrestaties waren verricht. Het federaal parket wil in het belang van het onderzoek verder geen details vrijgeven. En dan het weer. Vanmiddag schijnt overal de zon. Bij een zwakke zuidelijke wind ligt de temperatuur tussen de 30 graden op de Wadden en 40 in het zuidoosten. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
6: Miss Indian Beauty Pageant 2026 op zaterdag 27 juni 2026 vindt in Almere de spectaculaire finale plaats van de derde editie van de Miss Indian Beauty Pageant Nederland. Een unieke avond voor glamour, cultuur, entertainment en talent. Speciaal voor de Indiaanse en Hindustaanse gemeenschap in Nederland. Miss Indian Beauty Pageant is de officiële Nederlandse partner in de selectie van de wereldberoemde Miss Indian Worldwide. So honey. Tijdens deze spectaculaire finale strijden de finalisten in de categorieën Miss en Mister en felbegeerde kroon en de kans op de Nederlandse internationale vertegenwoordiger op het wereldpodium. De finale vindt plaats op zaterdag 27 juni 2026 om de 1500 uur tot 2100 uur in het Oostvaarden College in Almere. Verwachten! Van vol indrukwekkende Bollywood entertainment, culturele trots en een onvergetelijke show voor de jong en oud. Koop een ticket, koop je ticket dan bij je tickets via mibb.nl. Ticket is Miss Indian Beauty Pageant 2026, waar schoon het talent, cultuur en samenkomen.
0: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.

0: Hindustani Radio.
1: U luistert naar Hindustani Radio. Radio Fahon.
2: Digitale radio. Fahonfm.nl.
3: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
4: Het kabinet wil dat melkveehouders niet meer dan 2,6 koeien per hectare gaan houden. Dat is een van de nieuwe afspraken die in het pakket aan maatregelen in het kader van stikstof staat. Dit wordt bevestigd in een bericht van de Telegraaf. De hoogste temperatuur voor juni ooit in Nederland is vanmiddag gemeten. Om 2:50 werd het in Eindhoven 38,2 graden. Dat meldt Weer Online. Het eerdere record voor juni stond op 37,9 graden en werd gemeten op 27 juni 1947 in Venlo. Het Israëlische leger heeft met drones flyers verspreid in het zuiden van Libanon. Dat meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Het is de eerste keer dat Israël op deze manier een evacuatiebevel geeft sinds vorige week een nieuw bestand werd gesloten tussen Israël en Hezbollah. Het verspreiden van flyers is een tactiek die Israël al langer gebruikt. Reddingswerkers hopen in het noorden van Venezuela slachtoffers van de aardbevingen van afgelopen woensdag te kunnen redden uit de puinhopen en de lichamen van slachtoffers te kunnen achterhalen. Op een website opgericht om vermisten te vinden zoeken familieleden en vrienden naar 49.600 mensen van wie het lot sinds woensdag onbekend is. En dan het weer. Vanmiddag schijnt overal de zon. Bij een zwakke zuidelijke wind ligt de temperatuur tussen de 30 graden op de Wadden en 40 in het zuidoosten. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden.
3: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Har kaam ke liye, हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक op telefoon nummer 070-365-2247. Meer info www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
0: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Fahon Hindustani Radio.

0: Hindustani Radio.
1: Dit is het VAHON Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: De stikstofuitstoot van industrie en vervoer moet in het jaar 2035 de helft lager zijn dan in 2019. Dat staat in het stikstofplan van het kabinet. De stikstofuitstoot van de twee sectoren is de afgelopen jaren al hard gedaald, maar ze moeten nog even een extra stap zetten. In het Utrechtse Woudenberg wordt van 17 juli tot en met 27 augustus in een sporthal een tijdelijke spoednoodopvang voor vluchtelingen gemaakt. Dat maakte de gemeente vanmiddag bekend op de gemeentelijke website. Het gaat om een opvang voor 60 personen. Het kabinet wil dat melkveehouders niet meer dan 2,6 koeien per hectare gaan houden. Dat is een van de nieuwe afspraken die in het pakket aan maatregelen in het kader van stikstof staat. Dit wordt bevestigd in een bericht van de Telegraaf. De hoogste temperatuur voor juni ooit in Nederland is vanmiddag gemeten. Om 2:50 werd het in Eindhoven 38,2 graden. Dat meldt Weer Online. Het eerdere record voor juni stond op 37,9 graden en werd gemeten op 27 juni 1947 in Venlo. En dan het weer. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. Morgen opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 32 en 38 graden. In de avond kans op zware onweersbuien.
1: En tot zover het nieuws op VAHON Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij VAHON Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: जब हम जवां होगे और जब हम जवां होगे तो तुझे हम याद, तुझे याद हम करेंगे दोस्तों। और ये बहुत देखत इंद्रिय तक का ये फिल्म है, जब हम जवां होगे।
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
0: Miss Indian Beauty Pageant 2026. Op zaterdag 27 juni 2026 vindt in Almere de spectaculaire finale plaats van de derde editie van de Miss Indian Beauty Pageant Nederland. Een unieke avond voor glamour, cultuur, entertainment en talent. Speciaal voor de Indiaanse en Hindoestaanse gemeenschap in Nederland. Miss Indian Beauty Pageant is de officiële Nederlandse pad met een selectie van de wereldberoemde Miss Indian Worldwide. Tijdens deze spectaculaire finale strijden de finalisten in de categorieën Miss en Mister en felbegeerde kroon en de kans op de Nederlandse internationale vertegenwoordiger op het wereldpodium. De finale vindt plaats op zaterdag 27 juni 2026 om de 1500 uur tot 2100 uur in het Oostvaarden College in Almere. Verwachten! Van vol indrukwekkende Hollywood entertainment, culturele trots en een onvergetelijke show voor de jong en oud. Koop een ticket, koop je ticket dan bij je tickets via mibb.nl. Ticketen. Miss Indian Beauty Pageant 2026 was schoon het talent, cultuur en samenkomen.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
3: De stikstofuitstoot van industrie en vervoer moet in het jaar 2035 de helft lager zijn dan in 2019. Dat staat in het stikstofplan van het kabinet. De stikstofuitstoot van de twee sectoren is de afgelopen jaren al hard gedaald, maar ze moeten nog even een extra stap zetten. In het Utrechtse Woudenberg wordt van 17 juli tot en met 27 augustus in een sporthal een tijdelijke spoednoodopvang voor vluchtelingen gemaakt. Dat maakte de gemeente vanmiddag bekend op de gemeentelijke website. Het gaat om een opvang voor 60 personen. Het kabinet wil dat melkveehouders niet meer dan 2,6 koeien per hectare gaan houden. Dat is een van de nieuwe afspraken die in het pakket aan maatregelen in het kader van stikstof staat. Dit wordt bevestigd in een bericht van de Telegraaf. De hoogste temperatuur voor juni ooit in Nederland is vanmiddag gemeten. Om 2:50 werd het in Eindhoven 38,2 graden. Dat meldt Weer Online. Het eerdere record voor juni stond op 37,9 graden en werd gemeten op 27 juni 1947 in Venlo. En dan het weer. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. Morgen opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 32 en 38 graden. In de avond kans op zware onweersbuien.
2: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai, aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक और टेलीफोन नंबर 07-365-2247. मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247. Dosto, pyar ki, pyar bhari, song aaj hum aap log ko aur sunayenge. Kuch shayari bhi aap log ko hum aaj sunayenge. Aur lovely, lovely song van jaren 90 tot het met. En vanaf 80, 90, 95 ke program aaj hum aap log ko sunayenge. Johnny number 1 hai hamara naam. Aur mohabbat bhari, pyar bhari, aur dil ke dhadkan ke, aur yani ki baati shayari sunana hai hamara kaam. और बात ये है दोस्तों कि इश्क मोहब्बत दीवानी ये बस लफ्ज़ थे, जब तुम मिले तब इन लफ्जों को मैंने मिले. तो प्यार भरी शायरी आज हम आप लोग को सुनाएंगे. हम जाते हैं हम तुमको निगाहों में, हम तुमको निगाहों में घर. और इस गीत को इस फिल्म में काम किया है और यानी कि सलमान खान काम किया है दोस्तों. आओ मिलकर सुना जाए. और ये क्या है, हमारा प्रोग्राम का नाम है मोहब्बत भरी, मोहब्बत भरी, प्यार भरी पैगाम.

0: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07537322747। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: De stikstofuitstoot van industrie en vervoer moet in het jaar 2035 de helft lager zijn dan in 2019. Dat staat in het stikstofplan van het kabinet. De stikstofuitstoot van de twee sectoren is de afgelopen jaren al hard gedaald, maar ze moeten nog even een extra stap zetten. In het Utrechtse Woudenberg wordt van 17 juli tot en met 27 augustus in een sporthal een tijdelijke spoednoodopvang voor vluchtelingen gemaakt. Dat maakte de gemeente vanmiddag bekend op de gemeentelijke website. Het gaat om een opvang voor 60 personen. Het kabinet wil dat melkveehouders niet meer dan 2,6 koeien per hectare gaan houden. Dat is een van de nieuwe afspraken die in het pakket aan maatregelen in het kader van stikstof staat. Dit wordt bevestigd in een bericht van de Telegraaf. De hoogste temperatuur voor juni ooit in Nederland is vanmiddag gemeten. Om 2:50 werd het in Eindhoven 38,2 graden. Dat meldt Weer Online. Het eerdere record voor juni stond op 37,9 graden en werd gemeten op 27 juni 1947 in Venlo. En dan het weer. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. Morgen opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 32 en 38 graden. In de avond kans op zware onweersbuien.
1: En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host.
1: Samaj ko badal dalo.
2: Om Shanti, goedemiddag en welkom bij deze nieuwsuitzending van deze warme, hete woensdag van 23 juni 2026. Het is heet mensen, het is warm buiten, ik dacht het code oranje is uit te geven. Oluku den oru smafunu, drink voldoende water, blijf in de schaduw en als je in de zon gaat, smeer je goed in. Hier is het nieuwsoverzicht. B scherpt aanpak spookambtenaren aan. Salarissen worden sneller geblokkeerd. Minister Marinus B. van Binnenlandse Zaken had de aanpak van spookambtenaren en ambtenaren die in het buitenland verblijven terwijl ze nog salaris ontvangen opvoeren. Tijdens de begrotingsbehandeling zei de bewindsman dat de overheid niet kan blijven betalen voor mensen die geen werk verrichten. Tegelijkertijd wil hij af van politieke benoemingen en thuiszitters binnen het ambtenarenapparaat. B. deelde mee dat momenteel een strikte controle wordt uitgevoerd op basis van de verplichte landdienarenregistratie. Ambtenaren die na herhaalde oproepen hun status niet hebben geverifieerd, wordt hun salaris stopgezet of bevroren. Ook wordt de betaalrol opgeschoond om dubbele salarissen en onrechtmatige betalingen op te sporen. De minister zei dat er gevallen zijn ontdekt waarbij personen twee of zelfs drie salarissen ontvingen. Daarnaast wordt samen met het Border Management System onderzocht welke ambtenaren naar het buitenland zijn vertrokken, niet zijn teruggekeerd en toch nog op de betaalrol voorkomen. Wees gaat het om ongeveer 2000, ja, 2000 ambtenaren in het buitenland kan gaan. Volgens hem hebben sommige betrokkenen inmiddels zelf ontslag ingediend, nadat bekend werd dat het ministerie onderzoek doet. De aanpak wordt volgens de minister strenger. De minister gaf aan dat niet langer eindeloos zal worden gezocht naar personen die onvindbaar zijn of verkeerde adressen hebben opgegeven. Hun salarissen zullen eerder worden geblokkeerd, waarna zij zich moeten aanmelden om hun dossier in orde te maken. Ook wordt gedacht aan een anonieme meldlijn waar burgers informatie kunnen doorgeven over ambtenaren die bijvoorbeeld al jaren in het buitenland wonen, maar nog steeds salaris ontvangen. B. plaatste de kwestie in een bredere hervorming van het ambtenarenapparaat. Volgens B. is het overheidsapparaat jarenlang als politiek instrument gebruikt, vooral rond verkiezingen. Mensen zijn aangenomen zonder dat er werkplekken beschikbaar waren of zonder dat zij voldeden aan functievereisten. Ook zijn ambtenaren bij machtswisselingen thuisgezet, terwijl zij wel salaris bleven ontvangen. We hebben geen 51.000 ambtenaren nodig. Laten we eerlijk zijn, zei B. Volgens hem moet de overheid toe naar een kleiner, efficiënter en meer prestatiegericht apparaat waarin mensen worden ingezet op basis van competentie in plaats van politieke loyaliteit. De minister wil overtollige ambtenaren waar mogelijk herplaatsen bij andere ministeries of organisaties die personeel nodig hebben. Ook bekijkt hij de mogelijkheid van nieuwe stimuleringspakketten voor vrijwillig vervroegd uittreden uit overheidsdienst. Volgens B kunnen besparingen door het dichten van deze lekkages worden gebruikt om ambtenaren die daadwerkelijk werken beter te belonen. Daarbij noemde hij onder meer strategische groepen zoals leerkrachten en zorgpersoneel. Tot zover een bericht uit Staarnieuws. Maar B heeft gelijk, is iets waarin ik mij persoonlijk al jaren erger. Het ambtenarenapparaat van Suriname is een waterhoofd. Duizenden mensen in dienst die niet werken. Honderden mensen die hier in Nederland wonen en toch hun salaris blijven ontvangen. Ik begrijp niet hoe de regering op regering op regering dit zo heeft kunnen laten uitgroeien. Ik denk dat vanaf Midoros Renang 75 Assadis Etik Presi. Duizenden ambtenaren die niet werken. Een waterhoofd van een ambtenarenapparaat. Geld die je kon besparen of zoals bezig kan gebruiken om zorgpersoneel, leerkrachten uit te betalen. Dan hoeven die niet meer te klagen, hoeven die geen stakingen of werkonderbreking te houden omdat ze hun salaris niet ontvangen. Terwijl anderen die niet werken wel hun salaris ontvangen. Ook een punt waarin B gelijk heeft is, er komt een nieuwe regering. De oude mensen worden gewoon ineens gehouden, maar worden nieuwe loyalisten benoemd. Daar moeten we mee ophouden. Ik werk al 10 jaar bij Lanti, met nou roken zolang met mijn rokenboom. Alweer NDP, VHP, NPS, KAP, TPI of soort partij kon nou wat mag, met nou roken zolang met mijn rokenboom. En je bent voor mij, dan maak ik de voor mij weer gewoon naar rechter. Je verrechten die mij gelijk, dan met nou roken. Je rechten die mij ongelijk. Naar mijn moeskwee. Mijn verrechters geven me gelijk. En intussen de tekwantraman. Tot naar mijn presie. Dan hebben zij een probleem. Dan moet het bevochten worden. En ik, als ik ineens ben. En ik word ontslagen op basis van partijpolitieke loyaliteit. En ik ga naar de rechter. En ik krijg gelijk van de rechter. Dan zal ik de man of de vrouw die ze in mijn plaats of op mijn plaats hebben geplaatst. Aanklagen bij de overheid. En als de overheid daar niks aan doet, zal ik hem aanklagen bij de rechter. Want dit kan niet. Dit is een brokakonde. Money in een akonde, maar wordt verkeerd gebruikt. Ziki man ook aan je, die ook aan je, dat ook aan je. Leraren even laten konden, dat even laten konden. Zorgpersoneel even laten konden, want money in de. Terwijl money in. Tot zover een bericht. Daar nu voorzien van mijn commentaar.

waarden, tatoeages en professionaliteit binnen het politiekorps tijd voor een moderne benadering. De samenleving verandert voortdurend. Normen, waarden en maatschappelijke opvattingen ontwikkelen zich mee met de tijd. Wat tientallen jaren geleden als ongepast, onprofessioneel of ongewenst werd beschouwd, wordt vandaag de dag vaak anders beoordeeld. Deze ontwikkeling zien wij ook terug binnen het Korps Politie Suriname, met name waar het gaat om het dragen van baarden en tatoeages door politieambtenaren. Lange tijd gold binnen het korps de opvatting dat politieambtenaren geen volle baard mochten dragen. Baard werd veelal geassocieerd met een gebrek aan netheid, discipline of gezag. Ook tatoeages werden vroeger vaak in verband gebracht met criminaliteit of een negatieve maatschappelijke uitstraling. Maar de vraag die wij ons vandaag moeten stellen is: sluiten dergelijke opvattingen nog aan bij de huidige maatschappelijke realiteit? Vandaag de dag dragen veel mannen, zowel binnen als buiten overheidsorganisaties, een verzorgde volle baard. Daarnaast zijn er personen die vanuit hun geloofsovertuiging een baard dragen als onderdeel van hun religieuze identiteit. Tatoeages worden inmiddels wereldwijd beschouwd als een vorm van lichaamskunst en persoonlijke expressie en worden gedragen door mensen uit alle lagen van de samenleving, artsen, advocaten, militairen, docenten en politiemensen. Als vakorganisaties zijn wij van mening dat professionaliteit wordt bepaald door houding, integriteit, discipline, deskundigheid en de wijze waarop een politieambtenaar zijn taken uitvoert. Een verzorgde baard of zichtbare tatoeages zeggen op zichzelf niets over iemands karakter, gezag, betrouwbaarheid of vermogen om de samenleving te dienen. Het politiewerk wordt immers niet uitgevoerd door een baard of een tatoeage, maar door de politieambtenaar met karakter zelf. Daarnaast leven wij in een democratische rechtsstaat waarin fundamentele rechten niet uit het oog mogen worden verloren. De Surinaamse grondwet waarborgt in artikel 8 het gelijkheidsbeginsel en bepaalt dat niemand mag worden gediscrimineerd op grond van onder andere godsdienst of enige andere status. Artikel 9 van de grondwet bepaalt bovendien dat een ieder recht heeft op fysieke, psychische en morele integriteit. Wanneer uiterlijke kenmerken zoals een baard rechtstreeks samenhangen met geloofsovertuiging of persoonlijke identiteit, ontstaat de vraag in hoeverre beperkingen daarop noodzakelijk, redelijk en professioneel zijn. Ook internationale mensenrechtenverdragen, waarbij Suriname partij is, bevatten belangrijke waarborgen. Artikel 18 van het internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten beschermt de vrijheid van gedachten, geweten en godsdienst. Terwijl artikel 26 van hetzelfde verdrag het recht op gelijke behandeling en bescherming tegen discriminatie waarborgt. Daarnaast erkennen internationale normen de bescherming van persoonlijke waardigheid en de persoonlijke levenssfeer. Uiteraard betekent dit niet dat binnen een politiekorps geen regels mogen bestaan. Een korps heeft het recht en de plicht om eisen te stellen aan representativiteit, discipline en professionaliteit. Dergelijke regels dienen echter objectief, redelijk en proportioneel te zijn en op consistente wijze te worden toegepast. De recente discussie omtrent het muteren van een medewerker vanwege een vermeend gebrek aan representativiteit wegens het dragen van een baard roept daarom belangrijke vragen op. Is een verzorgde volle baard daadwerkelijk bepalend voor representativiteit? Bestaan hiervoor objectieve criteria? Zijn fundamentele rechten en persoonlijke overtuigingen voldoende meegewogen? En past een dergelijke benadering nog binnen de huidige maatschappelijke opvattingen? Internationaal hebben verschillende politiekorpsen hun beleid inmiddels aangepast aan de veranderende samenleving. In diverse landen zijn verzorgde baarden en zichtbare tatoeages toegestaan, zolang zij niet strijdig zijn met veiligheidsvoorschriften of de professionele uitoefening van de functie. Het gaat uiteindelijk niet om de vraag hoe een politieambtenaar eruit ziet, maar hoe hij functioneert. De samenleving verwacht van haar politie geen uiterlijke uniformiteit ten koste van individuele rechten, maar professionaliteit, integriteit, rechtvaardigheid en kwaliteit van dienstverlening. Een baard verricht geen politiewerk,
Een tatoeage verricht geen politiewerk. Dat doet de politieambtenaar. Al dus een ingezonden stuk in de staanus. Aan de hand van de voorzitter van de Surinaamse politiebond, de Felino R.M. Eek. Heeft wel gelijk, kijk. Ik kan me herinneren, toen ik pas hier in Nederland was, werd een Surinaamse mevrouw ontslagen uit het politiekorps hier in Nederland, omdat ze getatoeëerd was. Nu zie je overal politieagenten met tatoeages. Je ziet het in de serie Blauw of maandag op Nederland 1, waar een politieserie is. De meeste politieagenten, zelfs vrouwen, hebben grote tatoeages. Uiterlijk zichtbaar. Koning Willem-Alexander heeft toch een baard? Een mooie van goede baard. Nou, als maar bij Abbe Fossi. Nou, alles maar eeuwen een baard. Ambtenaar of geen ambtenaar, priester of geen priester, bandiet of geen bandiet. Nou ja, ik weet niet van bandiet. Maar iedereen draagt een prachtig gecultiveerde baard. Wat is er daaraan fout? Niet het baard doet het werk, maar de persoon doet het werk. Je ziet verschillende politici hebben een baard. En er komt nog wat bij kijken. Ik hoorde van de week dat hier, ik dacht in Zwitserland of Zweden, mogen meisjes beneden de 14 jaar geen hoofddoeken dragen. Maar terwijl ze die meisjes verbieden om hoofddoeken te dragen, want het zou volgens de overheid om doorgaan, mogen wel keppels, dat is van de Joodse gemeenschap, en kruisen van de katholieke gemeenschap geworden dagen de kinderen beneden de 14 jaar. Is toch discriminatie? Is racisme? Dat mag niet. Of je schaft het af, geen hoofddoeken voor ieder kind en ook geen kruisen en geen keppels. Of ja, iedereen toe met bepaalde regels. Anders ben je bezig met discriminatie. Tot zover een bericht uit Staarnieuws. Voorzien van mijn commentaar.

inflatie stijgt naar 11,4%. Prijzen in mei met 1,3% omhoog. De inflatie in Suriname is in mei 2026 uitgekomen op 11,4% op jaarbasis. Dat blijkt uit de dinsdag gepubliceerde, gisteren gepubliceerde voorlopige cijfers van de Stichting Algemeen Bureau voor de Statistiek, de ABS. Vergeleken met april 2026 stegen de consumentenprijzen in mei dit jaar gemiddeld met 1,3%. Volgens het ABS, Algemeen Bureau voor de Statistiek, werden de prijsopnames verricht in de periode van 4 tot en met 29 mei 2026. De consumentenprijsindex, CPI, steeg van 947,4 punten in april naar 960,0 punten in mei. De sterkste prijsstijgingen werden geregistreerd binnen de groep communicatie, waar de prijzen met 14,4% toenamen ten opzichte van de voorgaande maand. Ook groenten en fruit werden aanzienlijk duurder. In deze categorie stegen de prijzen met 16,3% in één maand en met 32,5% op jaarbasis. Verder namen de prijzen van visproducten en garnalen met 2,9% toe ten opzichte van april, terwijl ook frisdranken, sappen en water plus 2,9% en overige voedingsmiddelen plus 2,5% duurder werden. Op jaarbasis werden vooral medische en paramedische diensten fors duurder. Deze categorie noteerde een stijging van maar liefst 124,2% ten opzichte van mei 2025. Ook communicatieapparatuur en communicatiediensten plus 17,5%, dranken buitenshuis plus 17%, huisdieren plus 15,5% en visproducten plus 14% lieten stevige prijsstijgingen zien. Het Algemeen Bureau voor de Statistiek merkt op dat de gemiddelde inflatie van 11,4% niet betekent dat alle producten met hetzelfde percentage duurder zijn geworden. Van 316 goederen en diensten die deel uitmaken van het CPI-pakket varieerden de prijsbewegingen in mei tussen een daling van 39% en een stijging van 600%. De 12 maand gemiddelde inflatie, gemiddelde van de afgelopen 12 maanden ten opzichte van de voorgaande 12 maanden, kwam in mei uit op 10,7%. Daarmee zit de licht

Waller Ley Umbangsila draagt na 13 jaar directeurschap bij COVAP over. Angel Waller-Ley Umbangsila draagt na 13 jaar leiding te hebben gegeven aan het EFS College COVAP binnenkort het directeurschap over en kiest voor een internationale carrière. Ze kijkt terug op een periode waarin het verpleegkundig onderwijs ingrijpend veranderde en COVAP uitgroeide van opleidingsinstituut tot kennisinstituut. Toen Waller-Ley Umbangsila in 2013 door Marthelise Eersel, toenmalig directeur van het ministerie van Volksgezondheid, werd benaderd om voorzitter van het bestuur van COVAP te worden, werkte zij als zelfstandig consultant in de gezondheidszorg. Het verzoek kwam voor haar onverwacht. Kort daarna volgde een tweede vraag of zij de leiding van de instelling wilde overnemen van de toenmalige directeur Jacinta Liwashu. Die stap zette zij niet lichtvaardig. De functie betekende minder vrijheid en een financieel offer. Bovendien wilde zij niet via een voordacht worden benoemd. Op haar verzoek werd een open sollicitatieprocedure gehouden. Ik vond dat het proces transparant moest zijn, zegt Waller-Ley Umbangsila. Uiteindelijk kwam zij als beste kandidaat uit de selectie naar voren. Na een korte periode als waarnemend directeur trad zij in januari 2014 officieel aan. Een uitgebreide inhoudelijke overdracht kreeg zij daarbij nauwelijks mee. Ze moest haar weg binnen de organisatie zelf vinden. Achteraf bekeken is dat aardig geluk, geeft ze glimlachend aan. Het ministerie van Volksgezondheid had wel een duidelijke eis: meer, betere, sneller opleiden. Onder haar leiding werd daarom een nationaal onderwijscongres georganiseerd, waarbij opleiders, verpleegkundige leiders, zorginstellingen, inspectie en beleidsmakers gezamenlijk discussieerden over de toekomst van de verpleegkundige beroepsopleiding. Uit dat overleg ontstond een nationaal onderwijsplan dat de basis zou vormen voor een omvangrijke modernisering van het verpleegkundig onderwijs. Er werden curricula vernieuwd, internationale standaarden ingevoerd en nieuwe specialistische opleidingen ontwikkeld, waaronder kinderverpleegkunde en NICU-verpleegkunde. Ook kwamen er opleidingen voor aanverwante beroepen en werd sterk ingezet op bij- en nascholing. De resultaten bleven niet uit. Het aantal studenten groeide binnen enkele jaren van ongeveer 300 naar ruim 1200. Tegenwoordig levert COVAP jaarlijks tussen de 250 en 300 gediplomeerde zorgprofessionals af. Tegelijkertijd blijft de uitstroom van verpleegkundigen naar het buitenland een uitdaging. Je kan opleiden en opleiden, maar als een groot deel vertrekt, ben je eigenlijk een beetje aan het dweilen met de kraan open, benadrukt Waller-Ley Umbangsila. Naast de groei van het onderwijs zetten zij ook in op professionalisering van de organisatie. Een kwaliteitsmanagementsysteem volgens de ISO 9001 norm werd ingevoerd en vormt nog steeds de basis voor de aansturing van de instelling. Hoewel zij aanvankelijk van plan was slechts 5 jaar te blijven, werden het er uiteindelijk 13. Nadat de onderwijsvernieuwing grotendeels was gerealiseerd, verschoof de aandacht naar een nieuwe ambitie: de ontwikkeling van COVAP tot kennisinstituut met een bredere maatschappelijke rol. Naast trainingen voor zorgprofessionals biedt COVAP ook cursussen en programma's aan op het gebied van preventie, gezonde leefstijl en persoonlijke ontwikkeling. Volgens Waller-Ley Umbangsila zijn de belangrijkste doelstellingen inmiddels bereikt. De instelling groeide niet alleen uit tot een grotere onderwijsorganisatie, maar ook tot een financieel gezonde onderneming. We hebben 0 SRD aan schulden. De overheid draagt nog voor een deel bij via subsidie van de lonen van het vaste personeel, maar voor de rest verzorgen wij onze bedrijfsvoering zelf. Waller-Ley Umbangsila meent dat de overheid over 5 jaar ook geen salarissen voor COVAP personeel zal hoeven betalen. We zetten in op een eigen verdiencapaciteit en ook efficiënt draaien van het bedrijf. En het loopt heel goed. Juist omdat de fundamenten zijn gelegd, voelt dit voor haar als het juiste moment om afscheid te nemen. Ze laat naar eigen zeggen een organisatie achter die stevig in de samenleving is verankerd en klaar is voor een volgende ontwikkelingsfase. Met een groeiende vraag naar zorg.

multinationals in de regio ziet zij nog volop kansen. COFAP heeft een stevige basis. De uitdaging voor de volgende fase is om die positie verder uit te bouwen en tegelijkertijd relevant te blijven voor de behoeften van de gezondheidszorg. Met dankbaarheid kijkt zij terug op haar jaren bij de instelling. Ik ben erkentelijk voor de tijd die ik hier heb gehad en heb mogen bijdragen aan de ontwikkeling van verpleegkundig onderwijs en verpleegkundig leiderschap. Die betrokkenheid blijft bestaan alleen vanuit een andere positie. Prachtig proficiat, mevrouw Wallerlei. Hoe heet ze? Mevrouw Wallerlei. Even goed aan haar. Mevrouw Wallerlei Kumbangsila. Want het feit dat zoveel Surinaamse in Suriname opgeleide verpleegkundigen en zorgmedewerkers het land verlaten en overal in de regio, en vooral hier in Nederland, zich komen nestelen en ook een baan vinden, dat betekent dat er goed kwaliteit wordt afgeleverd door een Surinaamse instelling. Chapeau, mevrouw Wallerlei Kumbangsila. Tot zover een bericht uit Staarnieuws, voorzien van mijn commentaar.

Guyana boos een kaart waarop Tigri als Surinaams grondgebied staat aangegeven. Een kaart waarop Tigri als Surinaams grondgebied staat aangegeven, heeft tijdens de Suriname Energy Oil and Gas Summit, het FEOGS, in Paramaribo geleid tot een aangekondigd diplomatieke protest van Guyana. De kaart kwam maandag in beeld tijdens een presentatie van staatsoliedirecteur Anja Gisser. De getoonde kaart gaf Tigri weer als onderdeel van Suriname. Guyana reageerde daar afwijzend op en kondigde aan de kwestie via diplomatieke kanalen aan de orde te zullen stellen. De brug gaat wel verder, even kijken. De Guyanese minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Vikram Bharat, verklaarde volgens Oil No dat zijn land formeel bezwaar zal maken tegen de kaartweergave. Hij zei dat de Guyanese ambassadeur in Suriname, Virginant Depoe, bij de openingsceremonie aanwezig was en de kwestie volgens de gebruikelijke diplomatieke procedure zal oppakken. Guyana gebruikt voor Tigri de benaming New River Triangle. De Guyanese regering heeft in het verleden vaker gereageerd op kaarten waarop het gebied als deel van Suriname wordt weergegeven. Bharat zei dat hij niet kon vaststellen of de kaart speciaal voor de presentatie tijdens FEOGS was vervaren of dat het om standaard materiaal ging. Wel stelde hij dat Guyana eerder op zorgelijke kaartweergave heeft gereageerd. Ook in februari 2025 kwam Georgetown met een officiële reactie nadat tijdens een zakelijke bijeenkomst in Paramaribo een kaart was getoond waarop Tigri als Surinaams grondgebied stond vermeld. Het Guyanese ministerie van Buitenlandse Zaken liet toen weten zich niet met die weergave te kunnen verenigen. De kwestie speelt tijdens de zesde editie van FEOGS, waar vertegenwoordigers van overheden, energiebedrijven en investeerders bijeen zijn voor overleg over olie, gas en energieontwikkelingen in Suriname en de regio. De summit wordt georganiseerd door de Staatsolie en loopt van 23 tot en met 26 juni in Paramaribo. Een openbare reactie van Staatsolie of de Surinaamse regering op het aangekondigde Guyanese diplomatieke protest was woensdag dus vandaag nog niet bekend. Tigri is Surinaams grondgebied. Guyana gebruikt voor het gebied de naam New River Triangle en blijft daartegen bezwaren uiten. Maar Suriname handhaaft zijn territoriale grenzen en de kaart tijdens FEOGS weerspiegelde die Surinaamse positie. Guyana heeft daarnaast een slepend grensverschil met Venezuela dat aanspraak maakt op de Essequibo-regio, een gebied dat ruim 2/3 van Guyana omvat. Tot zover een bericht uit Suriname Herald. En het is Tigri Surinaams grondgebied, dus Guyana moet stappen mogen en Guyana niet. Maar Guyana gaat naar internationale hof op opleiding. Maar dit is Suriname, zijn eigen soort Suriname, dat al lang die claim duidelijk moeten maken. Hadden we dit niet gehad, dat Guyana nu mond dicht gehouden. Tigri is en blijft Surinaams grondgebied. Alleen moet Suriname opschieten om het af te handelen. Tot zover een bericht uit Suriname Herald, voorzien van mijn commentaar.

Raad leerkrachten Mungo Tapu brengt examens en repetities in gevaar. Leerkrachten van scholen, gemeenschap Mungo Tapu zijn in beraad gegaan omdat volgens hun gemaakte afspraken over uitbetalingen van toelagen en herinschaling niet zijn nagekomen. De groep waarschuwt dat examens en de repetitieronde van de laatste kwartaal hierdoor in gevaar komen. Robert Puketti van de actiegroep zegt dat de leerkrachten hadden begrepen dat de achterstallige betalingen uiterlijk eind juni zouden worden geregeld. Volgens hem blijkt na controle van de loonstroken dat slechts 3 van de 13 betrokken leerkrachten een toelage hebben ontvangen. Daarnaast zouden 2 collega's een verkeerde toelage hebben gekregen, terwijl de overige leerkrachten niets uitbetaald hebben gekregen. Het ergste is dat niemand met ons heeft gekoppeld om aan te geven dat de uitbetaling niet meer zal plaatsvinden, zegt Puketti. Volgens hem is de teleurstelling binnen de groep groot. De leerkrachten hebben daarom besloten in beraad te gaan. De examens zijn in gevaar en ook de repetitieronde van het laatste kwartaal zal niet plaatsvinden, waarschuwt Puketti. Puketti stelt dat de groep geen andere drukmiddel meer ziet. Naar zijn zeggen had de directeur meerdere keren toegezegd dat de betalingen eind juni zouden plaatsvinden. Ook zou zijn aangegeven dat de leerkrachten zouden worden heringeschaald. De leerkrachten waren volgens Puketti juist begonnen met het wegwerken van achterstanden, omdat ze ervan uitgingen dat de afspraken zouden worden nagekomen. We hebben ons aan de afspraken gehouden om de achterstanden weg te werken. Nu blijkt dat er niets voor de leerkrachten is gedaan. Dat is niet prettig voor ons, zegt Puketti. Directeur algemeen vormend onderwijs Gracia Valies Ormskerk zegt de situatie te betreuren. Volgens haar is er vanuit het ministerie veel gedaan om de betalingen rond te krijgen. Ik neem morgen, dat moet zijn vandaag dus, contact met ze op, zegt Valies Ormskerk. Zij geeft aan dat eerder met de bonden was besproken dat de betaling voor 5 leerkrachten rond zou komen en dat de rest de volgende maand zou worden uitbetaald. Maar laat me kijken naar de precisie van het verhaal. De AVO-directeur benadrukt dat leerkrachten volgens haar beter moeten worden ondersteund. We moeten juist onze leerkrachten koesteren omdat we weten hoe zij gebukt gaan onder de economische situatie. Ik pleit ervoor dat er serieus wordt gekeken naar de positie van de leraar, anders raken we ze kwijt. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

fietser overleden, automobilist aangehouden voor alcoholgebruik. Een 28-jarige autobestuurder is door de politie aangehouden nadat hij onder invloed van alcohol een bromfietser had aangereden die als gevolg daarvan om het leven kwam. De melding van de ernstige aanrijding kwam gisteren rond 1:15 s'nachts binnen bij het commandocentrum. Politie-eenheden haasten zich naar de locatie waar al snel duidelijk werd dat het slachtoffer de botsing niet had overleefd. Volgens de eerste bevindingen van het onderzoek reden zowel de bromfietser GR als de automobilist in dezelfde richting vanuit de Bomaweg naar de Malakaboweg. De bromfietser bevond zich voor de personenauto toen het noodlot toesteeg. Ter hoogte van de peerweg hield de bestuurder van de auto onvoldoende afstand en kon hij zijn voeten niet tijdens tot stilstand brengen. De wagen botste met aanzienlijke kracht tegen de achterzijde van de bromfiets. Door de impact liep GR, de bromfietser, zware verwondingen op. Hulp mocht niet meer baten. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Bij controle stelde de politie vast dat de bestuurder van de personenauto onder invloed van alcohol verkeerde. Hij werd direct aangehouden en overgebracht naar het politiebureau voor verder onderzoek. Na een schrijftest werd hij onder begeleiding naar de spoedeisende hulp van het academisch ziekenhuis Paramaribo gebracht voor een bloedalcoholonderzoek. Een arts stelde officieel de dood van het slachtoffer vast. Het lichaam van de overleden bromfietser is in beslag genomen ten behoeve van het strafrechtelijk onderzoek. Het rijbewijs van de verdachte is ingevorderd en is in verzekering gesteld in afwachting van de verdere afhandeling van de zaak. Tot zover, omdat het Suriname her.

Gordon geëerd na heldendaad. Hij zegt, ik voel mij gezien, geteld en herkend. Even kijken wat dit bericht inhoudt. Gordon Tonyitow, die op 7 juni in Paramaribo Noord met legerige bejaarden uit een brandende woning redde, is officieel in het zonnetje gezet door districtscommissaris Marlon Budeke van Paramaribo Noord. Tonyitow trotseerde die dag dikke rook nadat hij samen met zijn zonen langs de Robijnstraat reed en merkte dat er brand was uitgebroken in de woning. Bleek nog een 73-jarige bedlegerige man aanwezig te zijn. De oud-zwemmer aarzelde niet, ging naar binnen en wist de man op tijd naar buiten te dragen. De woning brandde volledig uit. Vandaag liet Gordon via Facebook weten dat hij door de districtscommissaris en dienstteam warm is ontvangen en een oorkonde heeft gekregen voor zijn optreden. Ook ontving Gordon bij enkele geschenken mede in het kader van de Vaderdag. Bij de bijeenkomst was ook minister van Binnenlandse Zaken Mariens B. aanwezig. Gordon omschreef het moment als positief, motiverend en inspirerend. Volgens hem voelde hij zich gezien, geteld, gewaardeerd en extra gemotiveerd. Als landsdienaar, Olympiër, ridder en nu ook als held. De erkenning volgt ruim 2 weken na de reddingsactie die door omstanders al werd geprezen als een daad van moed en menselijkheid. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

UMC houdt op te bestaan als ziekenhuis. Alle zorgtaken op termijn overgeheveld naar AMC. Alle zorgtaken van het UMC worden overgeheveld naar het AMC. Dat heeft de Raad van Bestuur van Amsterdam UMC dinsdag dus gisteren bekendgemaakt. Het voorgenomen besluit betekent dat het UMC op termijn ophoudt te bestaan als ziekenhuis. Het AMC en UMC fuseerden in 2018 tot Amsterdam UMC. Destijds werden specialisten opgeknipt en verdeeld over de beide gebouwen. Amsterdam UMC heeft met die twee locaties te veel vierkante meters, zegt bestuurder Yvonne Kopperman in een video waarin het besluit wordt toegelicht. Dat is niet duurzaam en te duur. Denk aan het onderhoud van al die meters, maar ook de energierekening. Ook kan het lastig zijn als een patiënt door meerdere artsen met verschillende specialismen moet worden behandeld. Moet hij of zij dan in het AMC of het UMC worden opgenomen? Daarom wil de Raad van Bestuur in de periode tot aan 2040 alle zorg gaan concentreren in het AMC. UMC aan de Boelelaan zal alleen nog worden gebruikt voor zaken als onderzoek, onderwijs en opleiden. We begrijpen dat deze boodschap voor veel mensen in onze organisatie moeilijk is om te horen, aldus de voorzitter van de Raad van Bestuur, Hans van Goudhoeven, in het filmpje. Toch denken wij dat het voor onze patiënten en zorgverleners beter is om op één locatie te zitten. Het gaat nog om een voorgenomen besluit. Dat betekent dat de medische gezagsorganen eerst een reactie kunnen geven voordat de Raad van Bestuur een definitief besluit neemt. In de tussentijd geeft de Raad van Bestuur geen interviews over het onderwerp, aldus de woordvoerder. Eind vorig jaar berichtte Follow the Money al over een plan om het UMC voor 2035 te sluiten. Een woordvoerder van het Amsterdam UMC stelde toen dat dat niet aan de orde was en benadrukte dat de afgelopen jaren juist fors is geïnvesteerd in locatie UMC. Een woordvoerder meldt nu dat in de nieuwe situatie patiënten minder vaak hoeven te reizen tussen locaties of zich op wisselende locaties moeten melden. Dus er is duidelijkheid en verkleint de kans dat afspraken worden gemist. De 2011 in gang gezette fusie zou leiden tot zorg van hogere kwaliteit werd destijds verzekerd. Hoe meer artsen zich kunnen toeleggen op één gespecialiseerde handeling, hoe hoger de kwaliteit en hoe beter de patiëntenzorg, luidde de redenering. Ook zou efficiënter gebruik kunnen worden gemaakt van onder meer operatiekamers. Het opdoeken van het ziekenhuis is koren op de molen van critici die van meet af aan de fusie werd al in 2011 in gang gezet, voorzagen dat de UMC het onderspit zou delven. Armand Geerbers, tot 2023 hoofd van de intensive care van locatie UMC, is de meest uitgesproken criticaster. In een interview met het Parool, bij zijn afscheid als hoogleraar intensive care geneeskunde, vorige maand noemde hij de fusie een heel ingewikkelde manier om een ziekenhuis te sluiten. En het voorgenomen besluit van dinsdag ziet hij zijn gelijk bevestigd. Intern bekritiseerde hij de fusie omdat het ziekenhuis liefst voorbestaan op twee locaties. Hij vindt dat je voor een optimale zorg voor een patiënt alle specialisten onder één dak moet hebben. Eén patiënt is geen pakketje. Je kan niet zeggen, dit behandelen we in het ene gebouw en dat in het andere. Deze argumenten van mij werden altijd weggeworpen door de hele bestuurlijke elite van het AMC en VLC. En nu hoor ik het de voorzitter van de Raad van Bestuur zelf in een filmpje zeggen. Geerbers denkt dat de sluiting van het UMC van meet af aan het plan is geweest. Hij vermoedt dat het sneller zal gaan dan die 15 jaar die de Raad van Bestuur nu noemt. Nu dit op straat ligt, zullen ook collega's locatie UMC elders werk gaan zoeken, voorspelt hij. Als het bericht komt van ja, wij gaan sluiten, dan krijg je een heel hoog self-fulfilling prophecy gehalte. Geerbers noemde het verdrietig voor de patiënten. Ik vind het heel erg verdrietig dat dit zo gaat en dat er dus

dan ga ik naar de valutakoersen van de centrale bank van Suriname. Kijken of ze al binnen zijn. Ik zoek even naar de valutakoersen van de centrale bank van Suriname van vandaag. Kijken wat ik binnen heb. Ja. Ja, ze zijn binnen. De valutakoersen van de centrale bank van Suriname van vandaag. Woensdag 24 juni. Ik heb het bij aan het begin gehad over 23 juni. Ik loop een dag achter. Vandaag woensdag 24 juni. 10 uur ochtend Suriname tijd. 3 uur middag Nederlandse tijd. Als je US dollar verkoopt aan de centrale bank van Suriname, krijg je de 37,302 SRD voor terug. Dus deze jaar waar Yankee dollar kon aan mama bij je voedsel dan, dan het is 37,302 SRD. Take op bij van Yankee dollar naar mama bij je voedsel dan, dan moet je 37,618 SRD neerstellen. Wanneer je een US dollar koopt bij de centrale bank van Suriname, moet je 37,618 SRD 37,618 SRD neertellen. Theotjaar Holland Monico zo'n 30 euro naar mama Wanje Voeselang dan je Chisi 42,571 SRD voor terug. Maar als je een euro wil kopen bij de centrale bank van Suriname moet je 43 SRD neertellen. Als je een euro wil kopen bij de centrale bank van Suriname moet je 43 SRD neertellen. Makkelijk gezegd, 100 US dollars kopen kost je 3761,80 SRD en 100 euro kopen kost je 4300 SRD. Het waren de valutakoersen en dan een uitsmijter. Praat mee, het tropenrooster legt pijnlijk dood dat schoolgebouwen niet meer veilig zijn. Nu juist in de laatste toetsweek volledige concentratie nodig is, is het snikheet in veel klaslokalen hier in Nederland. Dat was niet nodig geweest als gemeenten niet zo lang hadden gewacht met aanpassingen of nieuwbouw van schoolgebouwen. In de kwestie leggen we onze lezers daarover een vraag of stelling voor. En de kwestie gaat over het volgende. Schoolgebouwen moeten snel worden aangepast aan het huidige klimaat. En dan kan je erop reageren. Scholen hebben voor deze week het lesrooster aangepast. De lessen zijn korter of vervallen helemaal. Op sommige plekken wordt alleen in de ochtend lesgegeven. In het hele land grijpen scholen naar maatregelen die de situatie in de klas nog enigszins draaglijk maken. Schoolkoepels gebruiken deze hittegolf om de belabberde toestand van schoolgebouwen onder de aandacht te brengen. Zij, de schoolkoepers, benadrukken dat de slechte isolatie of ventilatie zowel in de winter als in de zomer voor problemen zorgt. Om de gebouwen op het huidige klimaat aan te passen is er 1,3 miljard euro per jaar nodig. Dus luister goed. Om de gebouwen op het huidige klimaat aan te passen is er 1,3 miljard euro per jaar nodig. Financiering voor nieuwe schoolgebouwen komt van de gemeente. Al krijgen zij daarvoor een vergoeding van het Rijk. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, VNG, is die veel te laag. Gemeenten zijn overigens niet verplicht die vergoeding aan schoolgebouwen uit te geven. Vaak zijn er andere prioriteiten, zoals de aanleg van wegen, woningbouw of sportvoorzieningen. Dus zoals je dat jaar zo naar Holland de school al die problemen doen. Sommige scholen zijn aangepast aan de hitte, de hete, de warmte die we deze dag hebben. Andere scholen zijn niet aangepast daaraan. En het kost hoeveel, zei ik? Het kost om het 1,3 miljard euro per jaar om het op een niveau te brengen. Zodat alle scholen zijn voorzien en geen problemen meer hebben. Tot zover het nieuwsoverzicht van vandaag, woensdag 24 juni. Ik had de technische bijstand van Rajin. Rajin, hartelijk dank. Ik zou zeggen, ga genieten van de middag. De zon schijnt behoorlijk fel hier. Het is nog behoorlijk warm heet en het loopt nog warmer, nog heter te worden. Vooral vandaag later en morgen en vrijdag. Geniet van de dag verder. Brassa dende, omitwoende dag.